Do you feel that you'll stay away forever?

kicks en snares, mijn vocabulaire met moedertaal. Voor velen moeilijk te verstaan, maar ik voel het aan. De bas vult me met de warmte diep van binnen. Mijn hartslag past zich aan tot het ritme. Ben gemaakt voor dit.

you said, I just want all you in my head.

Microphone. Microphone check, check, check. Voilà, c'est tout.

Urgent FM. Tjoeree.

Probeer te praten met mezelf wanneer de muren blijven roepen. Gaat het om de helft, dan hoef je mij niet meer te boeken. Die cellen van 09 is veranderd en ik voel het. Maar die cellen van 25 is steeds naar kansen aan het zoeken. Wil je tonen hoe het is om te leven zoals mij? Moest lopen van geliefden, het is hier doorgaan zonder spijt. Mevrouw de Kavel gaf me hoop toen ik niet wist waar ik moest zijn. Kom laat toe.

niet meer rond de pot rij. S'avonds per totaal, tegen de nacht ben ik kapot hij. Het leven is een boek, alleen wel dat ik de plot heb. Gaat het fout, dan gaat het goed fout. Gaat het slecht, dan gaat het

Op een dag zoals vandaag wens ik best niks te zien. Of niks te horen over zaken die ik niet verdien. Problemen knagen aan mijn hart, het maakt me ijskoud. Leef dagen vol met twijfels, laatste tijd kan ik niet helder zien. Helderziend werd niet geboren met een glazen bol. De leegte komt met druppels en mijn emmer loopt er veel te vol. Hoef niet te klagen over hoe mijn tijd voorbij gaat. Dribbel alles om me heen, want kan niet plaatsen wat ik nooit verstond.

0: is Urgent FM.
1: 8 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: 1 op de 6 woningen staan na een half jaar nog altijd te koop. En 1 op de 20 zelfs na een jaar nog. Dat blijkt uit een analyse van vastgoedgroep De Walen. Het gaat vooral om grote huizen met slechte energiescores, ver van de stad. Vastgoedexpert Bjorn Kokuit.
3: Bij woningen met slechte energiescores is het belangrijk om na te gaan hoeveel geld dat er nodig is om alles up-to-date te maken en je vraagprijs daaraan aan te passen. Hè. Dus noods kan je ook zelf een aantal ingrepen doen, zoals het dak en de spouwmuur isoleren. Dan is uit onderzoek gebleken dat die verkoopprijs fel stijgt.
2: Als je je huis zelf al energiezuiniger maakt, kan je je investering vlotter terugverdienen. Het einde van het aardgasnetwerk in ons land komt eraan. De Vlaamse regering heeft aan netbeheerder Fluvius groen licht gegeven om de uitfasering op te starten. Dat schrijft De Tijd. Het zal in fases gebeuren. Fluvius moet beslissen waar het gasnet wanneer wordt stopgezet. Vandaag wordt nog 65% van de woningen in Vlaanderen met aardgas verwarmd. De bedoeling is dat we op termijn overschakelen op duurzamere alternatieven, wellicht tegen 2050. Premier Bart De Wever waarschuwt voor harde begrotingskeuzes. Dat zei hij tijdens een evenement van ondernemersorganisatie Unizo. Maar volgens De Wever mogen de besparingen geen impact hebben op de economische groei van ons land.
4: Ik denk dat eigenlijk alle partijen in de regering wel ambitie hebben om een soort groeiplan in de begroting mee op te nemen, om stimulansen te geven. Dat hoeft niet altijd geld te kosten. Het gaat bijvoorbeeld over gelijk speelveld, bijvoorbeeld over reglementering, om de ondernemingen een beetje zuurstof te geven. Ik denk dat dat mogelijk moet zijn, zelfs in een tijd dat de overheidsbudgetten zwaar zullen krimpen. Daar is niks aan te doen.
2: Nog volgens De Wever mogen de begrotingsgesprekken niet mislukken. Er moet 10 miljard euro bespaard worden. De deadline is 13 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is. Maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. En alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit solidariteit met rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden vandaag. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: is Urgent FM.
1: 9 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: Rond deze tijd geeft Europees Commissievoorzitter Ursula von der Leyen haar State of the Union, traditioneel de start van het Europese parlementaire jaar. Ze zal daarin terug en vooruitblikken, zegt journalist Jelle Frenke vanuit Straatsburg.
3: Thema's die zeker aan bod zullen komen zijn de oorlog in Oekraïne uiteraard, met de escalatie door de Russen. Migratie zal ook aan bod komen met wat er in Ceuta, in die Spaanse exclave, gebeurd is. Het zal ook gaan over klimaat, kijk naar de droogte van afgelopen zomer. Maar ook AI zal aan bod komen, handel en dergelijke. Het zal een hele waslijst worden.
2: Haar toespraak zal ongeveer een uur duren. De burgemeester van Houthalen-Helchteren ontloopt een rijverbod door zijn parlementaire onschendbaarheid. De rechtbank veroordeelde hem in eerste aanleg nadat hij 91 km per uur reed in een zone 50. Eerder kreeg hij ook al 112 snelheidsboetes opgelegd. Maar als politicus is hij onschendbaar en kan hij dus niet veroordeeld worden. Het rijverbod werd dan ook door de rechter in beroep geschrapt. Luchtverkeersleider Sky start vanavond met een staking van 24 nachten op rij op de luchthaven van Charleroi. Door een mislukt overleg over de nachtpremies, zegt Sky.
4: Na het afspringen van het overleg hebben de vakbonden ons laten weten dat zij de intentie hebben om te staken. Elke nacht van 22 uur tot 8 uur Belgische tijd. Dat heeft een impact. 832 vliegbewegingen die zijn op dit moment niet uitvoerbaar.
2: De staking duurt tot 10 oktober. In Rusland blijft het benzinetekort groeien. Het is er nu ook al 's nachts aanschuiven aan de pomp. Onder meer in Sint-Petersburg en Leningrad. Daar is bijvoorbeeld maar op 1 op de 10 tankplaatsen benzine beschikbaar. Het is het gevolg van Oekraïnse aanvallen op olieraffinaderijen, waardoor er minder olie beschikbaar is, maar volgens inwoners ook van het Russische beleid dat olie ongelijk verdeelt. Alle voorprogramma's tijdens de Amerikaanse tour van zanger Ed Sheeran stappen op. Ze doen dat uit steun voor rapper Macklemore. Die werd aan de kant geschoven als voorprogramma voor zijn pro-Palestijnse uitspraken op het podium. Artiesten zoals Lucas Graham vinden niet dat artiesten het zwijgen mogen opgelegd worden. Ed Sheeran zelf zegt dat de concertorganisatie hem dwong Macklemore te ontslaan. En voor de 30ste verjaardag van Pokémon worden er vandaag nieuwe Pokémon-kaarten gelanceerd. Dreamland-winkels die ze verkopen verwachten een stormloop, zoals bij de vorige jubileumkaart 5 jaar geleden. Heel wat mensen zien Pokémon-kaarten als een investering. Ze worden dan ook massaal verzameld. De nieuwe kaarten zouden meteen doorverkocht kunnen worden aan het dubbele van de prijs. Wisselend bewolkt met buien, maximaal rond 19 graden. Morgen bewolkt, maar overwegend droog. Later op de dag wel enkele buien en tot 18 graden. Ook vrijdag veel wolken, hier en daar kans op wat regen. En de maxima schommelen rond 19 graden dan.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

0: Dit is Urgent FM.
1: Oh Lord, Jesse made another one.

0: fucking Roach, dat is een dikketje. Je kunt er toch in een PV moest krijgen. Ze zei, ja, jawel, het is meer dan 0,1 gram. En ik zei, wat, 0,1? Die sticky, dat is minder dan 0,1 gram.
1: Eén ding hoor je worden groot, ben met de zon de weg geslopen. Voel je je geroepen, mijn deur is als gaan open voor de stokers, de patsers, de beste buiswachters. Met een drank die niet te stijl voelt, voordat je mis wordt verleend aan nood.

0: in de blauwe lucht.
1: Ze zeggen dat ze het voorspeld hadden, maar dat is meestal achteraf bekeken. Ze zeggen dat het die ochtend had geregend. Ze zeggen dat het lente was, dat ze wachten op de zomer en dringend nieuwe kleren wou. Dat ze altijd alles bewaarde in kartonnen dozen, voor het geval dat ze later vergeten zou hoe de wind blies en hoe het licht viel op de gevels van de herenhuizen. Ze zeggen dat ze een aantal weken bleef bij je vriendin logeren, ruzie kregen om iets dom en daarna moest ze weer verhuizen. Een klein appartement. Ze zeggen dat de kotbaas in het contract had vermeld dat haar kat niet was toegelaten en dat die kleine lettertjes haar droevig maakten soms. Ze zeggen dat ze het meest op haar vader leek, dat ze een kaartje schreef

als waaiden, als we de lakens aan de vastraden. Dat haar gedachten soms afdwaalden, dat ze het warm water in de badkamer liet lopen tot de rimpels op haar hand kwamen. Ze zeggen dat er ongelezen boeken op de schappen in haar kast lagen, van hele, hele, hele oude schrijvers die in grote kerkoven aan de rand van de stad lagen. Ze zeggen dat ze verstrooid leek. Ze zeggen, ach ja, ze zeggen zoveel. Bijvoorbeeld dat haar moeder vroeger van de trap gevallen was, maar volgens haar jongste zus was dat per ongeluk. Ze zeggen dat ze soms niet kon slapen en keek naar hoe haar kleren ronddraaiden in de wasseretten. Ik weet niet of het allemaal wel waar is wat ze zeggen, maar ze zeggen dat de buren hebben gezien hoe ze uit het raam sprong van het zesde verdiep en hoe ze wegvloog, hoog in de avondlucht. Een zwarte zwerm zwevende zwaluwen.

0: Dit is Urgent FM.
1: 1 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union, in aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney, omdat we dezelfde visies en waarden delen.
3: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
2: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
4: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkrachtig geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
2: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. Er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gaza-stad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maximaal rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

Je vais m'y attendre.

J'aime assez tes miaou miaou. Griffes dehors.

doen, te doen. Veel te ver van huis. Doen, te doen. Huilend in een taxi. Doen.

het onderste skaf. Mijn oom is een oom en de dof. Het kind dat nog gisteren was achter dat

Kijk naar in waar moest je kunnen, wat dan niet, dat is per. Feestjes heb de rest niet

Een goede namiddag, welkom bij Limnes Belge, het programma in samenwerking met Limnes Dash. Ja, ja, de derde aflevering van het nieuwe seizoen al. Ja, ik heb weer al een heleboel plaatjes voor jullie verzameld. Deze keer is het een beetje anders dan vorige week. Want vorige week heb ik beslist om alleen maar mijn lievelingsplaatjes te draaien uit de oude kast, zoals dat heet. Die oude kast staat vandaag nog een heel klein beetje open, maar vooral veel nieuwe nummers vandaag. Ik ga de traditie eren en beginnen met een Bouwpop Classic. Het is afkomstig uit het verre Limburg. Silo X, groep uit de jaren 80, maar nu terug weer samen. The Art of War.

The Art of War. Ja, jammer genoeg weet Donald Trump daar alles over, maar we gaan niet over die man hebben. Was Sigilix Six volgens sommigen, ja, is dat gewoon de beste Belgische postpunk band ooit. Luister eens aan dit. Nee, het is niet Joy Division, het is Now Love Lost. Een band uit Gent, The Burnout Hotel.

Klinkt verdomd goed. The Burnout Hotel, de band noemt No Love Lost en ze zijn afkomstig uit Gent. Gaan binnenkort een heel nieuwe album uitbrengen. En geloof mij, daar gaat u nog zeer veel van horen op Lumnus Belge. Dat is ook het geval voor deze grote meneer. Lies, binnen noemt hij, maar eigenlijk is het gewoon Frankie Traandruppel. Heeft een nieuwe plaat uit. En daar

De nieuwe Funky Guitar was dat Love Games met zijn nieuwe plaat. Synergy B, in een vorig leven was hij lid van Fourney, een post-punk band die ooit op het label zat van Whispering Sons, Sentimental. Hij heeft ondertussen al een paar solo nummers uitgebracht, zo op Atenshaft. Dit is de nieuwste single, Iron Lung.

Voilà, Wide Awake. Ik hoop dat het geval is. Dat was een nieuwe single van My Lennis. Brengen trouwens binnenkort een nieuwe EP uit. En die wordt voorgesteld onder andere in de Rio Music Bar in Gent. Het is maar dat u het weet. We gaan het roer omdraaien zoals dat heet. We gaan wel luisteren naar jazz. Dit is Aarton Sax, Hunting in Havana.

We gaan de sfeer erin houden. We was hun in Havana met Hart en Sax. En we gaan gewoon een nieuwe single draaien van People. Ja, en dat is een band uit Gent en Sint-Niklaas. Een nieuwe single, Oblivion.

En dat was gedaan. Oblivion was dat een nieuwe single van People. En terwijl we toch sensuele nummertjes draaien, kunnen we ze wel. Ze blijven draaien. Dus het Gent, Kit en Caboodle, Tracks of Ore.

Ja, hoe moet je nu zoiets gaan omschrijven? Een kit en caboodle was dat en Tracks of Ori. Ik weet wel hoe die moet omschrijven. Een echt een bouwpop classic. The Bed and Roll On.

Ja, en die tijd was al zeer leuk om zo in koor te eindigen. Doet dat tegenwoordig niet meer, hè? Dit is een nieuwe song van Green Crown Collective, Educate the Billionaires. En als ik zou hier zijn, kijk eens naar die videoclip, die is geweldig goed hoor. Ik breng trouwens ook binnenkort een nieuwe plaat uit en die wordt voorgesteld onder andere in de AB in Brussel is dat. En ja, daar komt ook een show aan in Gent, maar meer later daarover. Laten we nu eerst maar luisteren naar Green Crow.

Ja, en zo blijft maar doorgaan. En dat was de nieuwe single van Green Crow Collective, Educate the Billionaires. Nieuwe single van Eeuwenzien. En die noemt gewoonweg Ascent. Ongelooflijk goed trouwens.

Wat een fucking goede single. Mag ik dat zeggen? Ja, ik mag dat zeggen. Wat een fucking goede single. Het was eeuwenzien. Dit is een nieuwe single van Thrive in Chaos. En dat noemt, of heet, Fragments. Ook uit Sinterklaas. Ja, veel Sinterklaas vandaag.

was Driving Chaos and Fragments. We gaan een beetje lawaai blijven maken met de Gorilla Tremors. En die komen uit Antwerpen. En die nieuwe single heet Cobra Head.

Cobra Head was dat van Gorilla Tremors. En ook hun EP wordt voorgesteld in de Ringhoos Music Bar. Het is maar dat u het weet. Ik heb goesting om stoelen en banken te draaien. Dit is hun laatste single, Garbage Truck. Stoelen en banken.

Dat was toen een bank en dat noemt Garbage Truck. En dat is een LNGP nieuwe single, Lachende Devils. Ja, die kunnen ook lachen.

Nieuwe single van Dexo, Dattle Rose. Fantastisch nummer trouwens. We gaan een beetje in de popsfeer blijven. Als ik Dexo pop mag noemen, maar ik ga het ook pop noemen. Ook uit Antwerpen, want Dexo komt uit Antwerpen. Maar Arubio komt ook uit Antwerpen. Die staat binnenkort in de Roma, dacht ik. Ja, in het café van de Roma. En dat is nu zijn nieuwe single, Hey Go.

Hey Go was dat van Arubio. We gaan een beetje pop blijven draaien. Hè? Fantastische pop van Izzo de Lazoen. Heeft een ongelooflijk goede plaat uit My Kind of Drama. En daaruit komt dus ja, dit titeltrack. Izzo de.

0: My Kind of Drama, de nieuwe van Isolde Lazoen. Voilà,
1: my walking on the wind with

Too Weak. En dat was de nieuwe single van Homemade Granite. Ik weet eigenlijk niet het volgende project moet uitspreken. Balk. Ik weet het niet goed. Maar het is een ongelooflijk goed nummer. Mr. Wrecker, luister maar eens.

Wauw, dit is goed, Belk. Maar wij mogen gewoon Lena Thijs zeggen, want dat is gewoon Belk. Mr. Wacker, ik denk dat het eerste single is ongelooflijk goed. En weet je wat daar perfect bij past? Want het is een beetje trip-hop, hè? Dat is Sunchaser uit Brussel. Flint.

Ja, vingerknip terug naar de wereld zoals Sun Chaser, die ons wat liet wegdromen. Ongelooflijk trouwens, met Flint. Een nieuwe single is Waltz 64 en dat is afkomstig van het Gentse Motel Bliss.

0: Ja, dat was Moto Bliss en Waltz 64. Ik heb dat altijd vergeleken met Cowboy Junkies. Ik doe dat nu ook. Voilà. Yes. Ik heb eigenlijk draai ik zelden Franse chansons. Dat komt waarschijnlijk omdat er in België weinig Franse chansons gemaakt wordt. Of voor de mensen in Nederlandstalig België. Maar daar is een uitzondering op door de fantastische Machteld. Als je haar live ziet, dan weet je pas wat muzikale passie is. Je suis une femme is Queen at our single is, maar het staat in ieder geval op de gebruikte streamersdiensten.
1: Presque tout suite, oh. L'âge blanc ne vient. Ni fille, ni enfant, une femme à présent. Des scènes, des fesses, des rêves effacés.

Weet je waarom ik Get on Stone draai? Omdat op 23 september Get on Stone naar Café de Loge komt, samen met Ewosse Stroom. Je moet daarbij zijn. We gaan terug naar Antwerpen. Sneaky Love, what do you do?

What do you do, Sneaky Love? Ja, wanneer gaan die gasten een keer een nieuwe plaat uitbrengen? Het duurt veel te lang, zo goed. Een van de leukste nieuwtjes deze week was dat... Gender Reveal Atomic Bomb. Een contract heeft getekend. En niet zomaar een contract. Contract met Mayway Records. Dus Bounce the Bullet Back. Gender Reveal Atomic Bomb. Onthoud de naam, u gaat hem nog veel horen.

Punch the Bullet Back en ik heb goestig om Tof van Commerce te draaien. Ben je weg?

Dat is dus een bewerking van Serge Gainsbourg. Je suis venu te dire que je m'en vais. Het enige nummer van Serge Gainsbourg dat beter is dan een cover. Je le mets natuurlijk. Ja, oh, ik ga Intergalactic Lovers draaien.

Yes, in the Galactic Lovers, Delay. Muziek voor de jeugd, dat is een ongelooflijke goede mini-plaat, mini-op, ik weet niet wat het spreekt. Van Camille Donoso, Lieve Mercedes staat erop, ja.

Camilo Donoso en lieve Mercedes. En het is nog een beetje een andere aflevering die je hoort met Van Lumnes Belgisch. Want meestal heb ik dus een gast bij mij die over alles praat. Die gasten die komen in grote getalen de komende aflevering. Maar nu ben ik helemaal alleen, zieloos alleen. Ik ben alleen maar in het gezelschap van Sugar Bunny. Maar dat is gewoon een gezelschap.

Ja, ik kom woorden tekort om altijd te zeggen wat ik voel voor Sugar Bunny. Ik weet het zelf niet. Ik kom ook soms woorden tekort om te zeggen wat ik voel voor Veld, maar geef allemaal niet. Veld gaat binnenkort, binnen een tweetal maanden, een tweede plaat uitbrengen. En dat is een zeer goede stap voor de band, want ja, ze vinden zelf dat het een heel andere sound is. En ze zijn ook zeer veel nieuwe plannen en je gaat er alles over lezen op Lumnus Dash. Op Lumnus Dash kun je trouwens alles terugvinden. Ik ga een shout-out doen naar al die bands die nu zouden luisteren. Het geeft niet van waar je bent. Het geeft niet van welke muziek je maakt. Maar we zijn altijd op zoek naar jonge bands. En daarbij speelt de leeftijd geen rol. Je mag een jonge band zijn van 50ers. Maar als je zo'n band die denkt, van, ik maak kwaliteit, maar ik wil eigenlijk gehoord worden, maar niemand luistert naar mij. Dan heb ik eigenlijk maar één grote tip. Neem contact op met de website Lumnus Dash. U vindt contactgegevens op die website. En u geeft gewoon een shout-out. Ik wil gehoord worden of zoiets. Ja. En dan gaat u bij ons terechtkomen. Dan krijgt u een shout-out. Wordt u misschien gedraaid op uw Gent FM. Wordt u misschien gerecenseerd op Lumnus Dash. Krijgt u misschien een optreden via Lumnus Dash. Het kan allemaal. Want ik herhaal nog graag de enige echte reden van deze onderneming, wat een woord, is om die underground een duw in de rug te geven. Want ze verdienen dat ook. En ik heb het al 100 keer gezegd en ik ga het nog eens doen. Ik bedank uiteraard ongelooflijk Timon, Diederik en Tanja. Drie mensen die mij van in het begin hebben gesteund in dit ongelooflijke project op Urgent FM. Dus een shout-out aan deze drie mensen. Want echt waar, ik draai hier 2 uur muziek die ik ongelooflijk fantastisch vind. Maar ik besef ook van, weet je, dat is een van de weinige radiozenders waar dit soort muziek gedraaid wordt. Het is triestig, maar laten we er gewoon een soort van deal van maken. Vanaf nu luisteren we alleen maar naar Urgent FM. Als dat geen deal is, weet ik het ook niet. Maar ik ga stoppen met zeveren. Ik ga gewoon weg Tamir aftrappen, zoals dat heet. En ik ga u laten luisteren naar Veld. Tot volgende week. Dag!

0: is Urgent FM.
1: 4 uur.
0: Urgent. Urgent FM.
2: Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM. Stardust Illuminator. Stardust.

jusqu'au corps.

Stardust Illuminator. Met Pieter Jan de Koen voor Urgent FM.

0: 6 uur Gent FM.
1: 5 uur.
0: Urgent FM.
1: Nieuws.
2: De Europese Unie nodigt Canada uit om deel van de Unie te worden. Dat zei commissievoorzitter Ursula von der Leyen daarnet in haar State of the Union. In aanwezigheid van Canadees premier Mark Carney. Omdat we dezelfde visies en waarden delen.
3: We want to bring the relationship with Canada to the highest level possible. And dear Mark, I would like to work with you on opening the door for Canada to being the first associate member of the European Union.
2: Ze riep ook op tot een Europese Veiligheidsraad en ze verbiedt sociale media onder 13 jaar. Meer mensen kampen met een gokverslaving. Zo'n 10.000 mensen hebben zichzelf vorig jaar een gokverbod gegeven. Dat is een vijfde meer dan het jaar ervoor. Dat blijkt uit een nieuw rapport van de Kansspelcommissie. Wie daar een verbod aanvraagt, mag niet meer binnen in speelhallen en wordt geweerd van online goksites. Zeker 67.000 Belgen vinden dat ze dat nodig hebben, omdat ze anders te veel gokken. In Antwerpen is het proces gestart tegen de tandarts van 72 uit Wilrijk met een keelfetisj. Hij heeft jarenlang patiënten aangerand tijdens zogenaamde keelontsmettingen met zijn vingers diep in hun keel. Een 70-tal slachtoffers hebben zich gemeld. Advocaat Walter Dame vertegenwoordigt een 15-tal slachtoffers.
4: Het is iets dat je eigenlijk zelden tegenkomt. Je moet je inbeelden dat je gedurende jaren naar een vaste tandarts is gegaan. Dat je dan eigenlijk ontdekt dat je jaren om een stuk door die keelfetischisme verkracht is geweest, maar dat je ook ontdekt dat er ook masturbatie heeft plaatsgevonden tijdens uw behandeling. Als we geen filmpjes hadden gevonden, als er geen eerste klacht had geweest, had dit blijven voortgaan.
2: De tandarts heeft al bekend, de uitspraak wordt over een maand verwacht. Ons wagenpark blijft vergroenen. Voor het eerst rijden er meer hybride en elektrische wagens in ons land dan dieselauto's. Dat heeft het Federale Statistiekbureau berekend. Er zijn wel nog altijd een pak meer benzinewagens. En de meeste elektrische auto's zijn ook bedrijfswagens. Er zijn nu al minstens 20 doden geteld nadat vanmorgen een gebouw is ingestort in Gaza-stad. En wellicht loopt de dodentol nog op, want reddingswerkers zoeken naar nog 100 vermisten. Het getroffen gebouw werd eerder ook al aangevallen door Israël in de oorlog in het Midden-Oosten. Inwoners mochten er eigenlijk niet meer naartoe, maar door het gebrek aan slaapplaatsen woonden er toch Palestijnen die hun huizen waren kwijtgeraakt. Vanmiddag vooral in het noorden buien bij maxima rond 20 graden. Morgen geleidelijk regen bij 19 graden. Vrijdag eerst enkele buien, daarna droog en rond 20 graden. Tijdens het weekend soms lichte regen en we halen dan zo'n 22 graden.
1: Dit is Urgent FM.
0: Urgent FM.

is known.

Aftrap van een nieuwe Helterskelder met deze band uit Mexico, Mirror Relevations en El Vehículo de las Transformaciones. Een zomerse start, zou ik zeggen, dus van deze nieuwe aflevering die hier duurt bij Urgent FM tot 10 uur. De volgende brengt ons naar 79, Gang of Four en Not Great Man.

Zeker wat muzikale gelijkenissen bij dit duo, maar ook het feit dat we een nummer draaiden voor beiden uit een debuutplaat. Eerst was het aan Gang of Four met Not a Great Man, gevolgd door Television Personalities, die in 81 hun debuutplaat And Don't the Kids Just Love It uitbrachten uit dat album The Glittering Prizes.

The Fresh and Onlys, ze waren net uit San Francisco. Je kreeg ze hier met een nummer uit hun album Play It Strange. Kreeg de titel Waterfall. We gaan terug naar wanneer deze grote manier, dat mogen we toch wel zeggen. In 1970 bracht hij het album New Morning uit. U weet het ongetwijfeld, dit is Bob Dylan en One More Weekend.

iets meer relaxte, iets meer conventionele Bob Dylan. Dat gebeurde vanaf zijn 11e studioalbum New Morning uit 1970 met het nummer One More Weekend. Even blijven plakken rond die periode. Dat is makkelijk met de Flaming Groovies en Yesterday's Numbers.

Zo klonk Peruviaanse garage rock anno 65 Los Psychos met Te Amo. Daarvoor ook nog de Flaming Groovies met een nummer uit het album Teenage Head. Het was trouwens het laatste album met de originele zanger dan Roy Loney. U kreeg ze te horen met het nummer Yesterday's Numbers. Dit zijn de Liars. Help You, Anne.

Garage rock, maar dan gemaakt in 84 door de band The Liars uit hun debuutplaats On Fire kreeg u toch wel een bekend nummer van hen, namelijk Help You And. Grote band nu uit 69, dit nummer. Good times, bad times, let's have it.

Ja, prachtige periode voor muziek. Uit 72 was dit Jeruzalem met Hooded Eagle. Daarvoor nog een prachtige mix met Led Zeppelin uit 69. Good times, bad times. We gaan nu naar recenter materiaal. Alhoewel, wat is 95? Is dat recent? Local Age, Strychnine.

Local Age, lekker ruw nog op hun debuutplaat Hamfisted uit 95 met het nummer Strict 9. Over nu naar deze jongens, Jingo, The Lunch en Jingo.

Jingo The Lunch was een Duitse band uit Berlijn, actief eind de jaren 80. En hier te horen met de nummer Jingo uit Perpetuum Mobile. Tja, u gelooft het of niet, maar 10 jaar later en er is eindelijk een nieuwe plaat in aantocht van Down. Het zal hun 5e album zijn. Krijgt daar ook de titel Volume 5. Zo hoort het ook voor Down. Dit is hun nieuwste single, alleszins Blood Oath.

Met november mogen we dus een volledig nieuw album verwachten van Down. Het krijgt de titel Volume 5. En het was alleszins een voorsmaakje dat u nu te horen kreeg met de single Blood Out. Nog twee nummers en dan is het rommelkot hier tot middernacht. De boel gaat afbreken. Dit is Urfaust, dat kind met dem Spiegel.

Das Kind mit dem Spiegel van Urfaust. Uit het album, en dat ga ik niet vertellen, het is alleszins uit 2010. Het was de voorlaatste nummer voor deze week. Volgende week een nieuwe Helter Skelter tussen 9 en 10. Het Rommelkot is er nog voor jullie tot middernacht, uiteraard. Wij sluiten af in stijl met deze van Dread Sovereign. En This World is Doomed. Tot volgende week.

0: Hé, Motje! Motje! Hé, Motje!
1: Waar is het nou trommelkot, hè?
2: Hallo, dit is Marco van Sandria. Welkom to Rommelkot.

Shannon's Home was dat dus van Xandria. Ze spelen op 21 september in de DVG Club in Kortrijk is dat. En vandaag hebben we ook een interview met de band Maggie Muren. Dat is voor straks. En we hebben natuurlijk heel wat nieuwe muziek mee. Met bijvoorbeeld deze Belgische band. Dit is Decision met Down and Below uit het album Chaos.

Learning to Fear was dat van de Temperance, komt uit het nieuwe album Arcania. En dit is Beast in Black. De nieuwe single heet Fear the Beast, is de voorloper van het nieuwe album. En eind oktober speelt Beast in Black in de AB in Brussel.

Griekse band Firewind was dat met The Legend of Achilles. En dit is uit Duitsland en een beetje uit Turkije. Buurland Seinen is dit met Randola und Randau. En dat is samen met Michael Rein. En dat is de zanger van In Extremo. Als je het maar weet.

0: Heer, goedenavond.
1: Goedenavond.
0: En ik klik er lekker door. Heren, dus Bent, Makimura, kan je een klein beetje de geschiedenis samenvatten? Want volgens mij zijn jullie al een tijdje bezig, hè?
1: Oh ja, wij zijn al een hele poos bezig. 8 à 9 jaar. Maar wij hebben lang in coma gelegen. Een muzikale coma door COVID en bandwissels enzovoort. Maar sinds een 1,5 jaar hebben wij een nieuwe opstelling. En nu zijn we weer bezig.
0: Oké. Okay. Kan je eens de nieuwe opstelling zeggen? Wie dat er allemaal bij staat? Want je hebt 2 vrienden mee.
1: Yes. Hier rechts van mij staat Warre Heijwaard. Dat is onze nieuwe bassist.
2: Goedenavond.
1: En daarnaast staat Paul de Smet. En dat is onze drummer.
2: Yo.
1: En dan niet aanwezig vandaag is Simon van Brakel. Dat is onze andere gitarist, onze ritmegitarist. En Tom van Heulen is onze leadgitarist.
0: Nu zijn we met z'n 5 dus.
1: Ja, en ikzelf ben Pieter de frontman. Ik zing en ik speel gitaar.
0: De nieuwe single heet La Pena en dat is de straf. De straf, wil dat zeggen?
1: De straf, het lijden, ja.
0: Oké, okay, zeg eens, waarom is dat gedeelte geen Spaans?
1: Dat is omdat ik half Chileen ben. En dat gaat eigenlijk over de moeilijke relatie tussen mij en mijn biologische vader. En daarom dat het half in het Spaans is en half in het Engels.
0: Oké. Okay. Kan je ook zeggen waar je hem opgenomen hebt? Want je hebt er ook een videoclip van gemaakt, dus er is heel wat werk ingestoken.
1: De drums hebben wij opgenomen in de studio van het Kask en de rest hebben wij thuis opgenomen. Sommige zang is opgenomen in Oostende bij een vriend van mij. En de videoclip hebben wij opgenomen in studio Klaarhout, dat is tegen Zwijnaarden. Paul, zijn vader, die werkt daar, dus zo hebben wij daar kunnen...
0: Dus heb je dan daar wat strings?
1: Ja, dat is... als je gitaar speelt, zijn strings nodig, inderdaad.
0: Oké, okay, wel eens luisteren naar dat nieuwe nummer.
1: Yes!

0: Oei, Makimura was dat met La Pena. De naam, waar hebben jullie die gevonden? Ik weet dat er een restaurant in Tokio is dat zo noemt, maar ik vermoed niet dat dat een origine
1: is. Makimura is een anagram van Murakami, de Japanse schrijver Haruki Murakami. En dat is tevens ook een personage in een van zijn boeken, Dans, Dans, Dans. Dus een anagram, Hiraku Makimura. En hij steekt daar eigenlijk de draak met zichzelf. Dat is een schrijver, maar het is een slechte schrijver in dat boek. En de gitarist Tom, die zei van, ja, gaan we niet gewoon Makimura als bandnaam kiezen? We waren heel lang aan het twijfelen van wat dat ging doen. Ja. Dus daarvan komt die naam.
0: Oké. Okay. Je weet ook dat het een restaurant is in Tokio.
1: Waarschijnlijk. Dus
0: het duurste restaurant in Tokio.
1: Het duurste restaurant, dat gaan we als Bintex gebruiken naast.
0: Echt waar. Dus, jullie hebben ook meegedaan aan de Gentse Crossé. Hoe was dat gekomen?
1: Dat is omdat ik vorig jaar heb ik met mijn solo-project Mr. Autumn daarmee meegedaan. En we zeiden van, ja, kijk, kom, we gaan dat gewoon doen. Hè. Dan hebben we toch een keer gespeeld tijdens de Gentse feesten. En ik ken Wim Klaes vanuit het balfolk gebeuren en zo, van de folkwereld. Dus ik dacht van, ja, kijk, ik kan nog een keer sturen.
0: En hoe is het geëindigd?
1: We zijn niet verder geraakt, maar ik dacht van ja, kijk, we hebben dan toch gespeeld. Hè. Het is altijd leuk om voor een publiek te staan.
0: Oké. Hoe zit het met spelen?
1: Binnenkort hebben wij een heel leuke show die er aankomt. Een double bill met mijn neef zijn band, met Baby Helio en Makimura in de Kinky Star op 7 oktober. En daar kijken we heel hard naar uit. We gaan ook een videoclip filmen daar. Dus het eerste nummer dat we gaan spelen gaat de volgende single zijn. En daar gaan we dan het publiek filmen en onszelf filmen. En dan maken dat iedereen zot gaat.
0: Mm-hmm. Hoe zit het trouwens met de toekomstplan? Want je zegt, je komt hier al een nieuwe single aan. Dus ik vermoed dat jullie er een aantal gaan uitbrengen. En waarschijnlijk ook proberen een EP of een full album aan te breien.
1: Yes, exact. Dus La Pena was de eerste single van de EP die we gaan uitbrengen. En dan degene dat we in de Kinky Star gaan filmen is de volgende. En dan gaan we kijken om een paar shows te verzorgen en dan uiteindelijk een goede venue te vinden voor onze EP-release te doen.
0: In het verleden heb je ook al een aantal optredens gedaan, hè? Je had het daarnet over Moos.
1: Ja, ja, juist. We hebben onlangs in Mons gespeeld, bij een studentenclub. Dat was heel tof. Dat was de eerste keer dat we in Wallonië speelden. En die waren heel ontvangrijk voor die muziek. En het eerste optreden dat we met deze opstelling hebben gedaan was in Mechelen. Dat was zelfs niet eens in Gent. En dat was deel van een kans op vibe. En wij hadden toen zelfs geen live beelden met de huidige bandopstelling. Dus we hebben in Paul, in de drummer, zijn repetitiekot een video gemaakt. En die staat nu ook op YouTube. En daarmee hebben ze kunnen overtuigen van ons naar daar te krijgen.
0: Hoe omschrijf je de muziek? De VIB staat er progrock.
1: Progrock, inderdaad. Oh. Ik ben een heel grote fan van progressieve rock. En ik denk dat we dat ook kunnen zeggen, dat wij progressieve rock spelen. Heel veel verschillende maatsoorten. Een beetje moeilijk doen om moeilijk te doen. een grote mix van allerlei genres doorheen. Waaronder ook bossa nova. Een beetje salsa, zoals dat je gehoord hebt in La Pena. Een beetje metal, wat shoegaze enzovoort. Een beetje proberen allemaal dingen samen te gooien.
0: Oké. Okay. Je hebt nog een tweede nummer meegebracht.
1: Yes, inderdaad. Dat is onze eerste single ooit, Get Out.
0: Oké, op 8 oktober was het in de Kinky Star?
1: 7 oktober. 7 oktober. 7 oktober.
0: Op de 7 oktober, al naar de Kinky Star voor Makimura.

0: En dat was de lange nummer van Convert. Exercise heet dat, komt uit het nieuwe album Fire Sky. En kijk eens hoe klein de wereld is. De bassist van Makimura is die ook van Diva Dukes. Dit is Again. En kijk eens aan. Het is... Oké, we gaan kijken of we nog een ander nummer kunnen vinden. Normaal gezien zelf Blaze Bailey moeten klaarstaan nu.
1: In your own hand. Take your future in your own hand and make it.

Ja, dat was Blaze Bailey. De reden dat we de brave man nog eens draaien is omdat hij het op tour is met de zogezegde Iron Maiden Years. Future Heal was trouwens een nummer dat hij in de tijd opgenomen had met Iron Maiden. En op 20 september komt hij dat nog eens overdoen in de DVG in Kortrijk. En de heren en dames van die video die krijgen nu een tweede kans. Is benieuwd. En nee, het lukt ons weer niet. Dan schakel maar over naar Judas Priest. Judas Priest speelt nu vrijdag in Vorst Nationaal. Dit is nog eens Breaking the Law. En als u nu denkt, wat zijn ze allemaal aan het uitsteken? Dit is Live Radio.

Primal Creation was dat met Not In My Backyard. En net zoals Judas Priest spelen ze op 18 september, maar Primal Creation doet dat al wel in de Asgaard. Dit is Green Long met de nieuwe single Dance to the Grave. En na Green Long, dan is het tijd voor het stevige uur van Trommelkot. MUZIEK

One by One was dat. Was de nieuwe single van We Came as Romans. En dit is Belgisch, dit is Exposed. Darkest Days komt uit het album A Cure for Worse.

Oké, dat was daarnet nog Sanity's Rage met Re-Educate. Sanity's Rage speelt dit weekend op het Davos Rock for an Angel Festival. Dat gaat door op 18 en 19 september in zaal Zillebeek in Ieper. En dat is een festival voor het goede doel. Ook deze band speelt er. Dit is Dead Serious met Not Dead, Not Serious.

Gathershot was dat. Het nieuwe album heet Crucifixion Depiction en daaruit was dat Don't Try. En op 3 november komen ze naar de Kafka in Antwerpen. Dit is de nieuwe van Future Static. Dit heet Swing.

Oké, even een klein foutje rechtzetten. Zo net hoorde u dus Future Static met Swing. Daarvoor hadden we Get the Shot, die op 3 november in de Kafka spelen. En daarvoor hadden we nog Leech met Strength to Strength. Zo, u bent nu helemaal bij. Dit is de nieuwe van Rev Noir, Fracture.

Defenses was dat met een More of Us. En ondertussen zijn we toegekomen het laatste nummer voor deze aflevering van het Rommelkot. We hebben u nog mee Insomnium met Arch of the Sky. Wij zijn er volgende week weer, maar wel niet met ondergetekende, maar toch tot volgende week.